0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Loud presenteert Past Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Die hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
2: Of bel 085-744-4774.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

guess I didn't know the ledge.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren te Apeldoorn weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
8: Yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: Wakey, wakey, baby, you know it's Monday.
9: Go! Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
11: You already know.
12: Yeah, you know who it is.
10: That's right, you know who it is, man. It's the kid DJ Richie Styles. I want to check it with you. RS6 is on the way. That's by Distinct and Chill. Is out here first with the TGIF vibes. All right, top of the morning. That's Mayday, Mayday, Monday. Energy up.
4: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
13: It's a new day.
14: I'm up early, I'm never late.
4: This is Galaxy.
15: What's up? It's Lil TJ.
16: What's up? It's 21 Savage.
17: It's Vito, baby.
18: What's up? What's up? What's happening?
19: What's up? It's Mo.
20: What up? It's your boy Lil Durk.
21: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
4: We are Galaxy.

0: Fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: This is the Galaxy Morning Marathon.
4: Get up
0: with Richie and Tony. Waking you up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Please wake up. Please wake up. Wake up.
7: This is A Boogie with the Hoodie.
8: What it do, it's your boy Baby Jesus, a.k.a.

0: Wake up fresh with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
0: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles en Tony Q.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
9: Wakey, wakey, baby. It's Monday.
5: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
9: That's no doubt the truth. I definitely got bangers and good morning vibes for you. Yes, sir. I tell you what, man, I got some Mari coming through, talking about Sura. Well, first, man, the beautiful Kalani. And if you guys have ever seen Kalani, I'm pretty sure you would agree. That woman is fine. Man, shout out to all the beautiful people out there. If you are beautiful, just go ahead and yay, smile, because this is where you belong. Folded right now, right here on Galaxy. Good morning.
10: We are Galaxy.
11: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
12: It's Tiger. Non-stop hip-hop.
13: Me, myself, one-third, Quavo.
14: This is Travis Scott.
15: Let them know.
16: Migos in the building.
17: What up, it's your boy DJ Mustard.
18: Hey, yo, this is Cardi B.
19: What's up, this LMA.
20: Turn it up, this is Future.
10: We

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
9: It's Galaxy in the morning time. What's good with it?
5: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
10: Only positive energy.
5: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio. Galaxy
9: Radio. And that's right, another hour with all the big bangers, all the big hits. Drake is coming for you. Talk about Nokia, but Kevin is up first, featuring Roxy.

0: celebrating every weekend.
1: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Stop sleeping, stop sleeping, sleeping, sleeping, wake up.
1: Stop sleeping and wake up.
5: Wake up every day.
1: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q. Tony Q.

0: Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once? More than once? More than once? More than once?
1: And that's a wrap.
2: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
3: It's a wrap.
4: The marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
4: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: We outside for the summer.
8: Summer 26.
9: Tank tops, bikinis, beach vibes.
6: Shit! We're ready for the summer.
9: Bring it on.
6: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Het is maandag 25 mei, 10 uur geweest. Officieel een vrije dag. En misschien ben jij degene die toch vandaag aan het werk is. Dan ben ik er voor jou vandaag. En ik ga je vandaag goed zetten met alleen de beste R&B tracks. Kanye West ga je zo meteen horen. Preacher Man van zijn nieuw album na Kleine John. Op de Galaxy Radio. Hit me up.
6: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Man hoorde je Kanye West van zijn nieuwe album. Zometeen gaan we een klein beetje dansen. Shake It To The Max komt eraan. En je hoort zometeen een artiest die afgelopen weekend, of vorig weekend eigenlijk, 4 albums uitbracht. Dat hoor je zometeen dus. Hey, dope. This is where the biggest stars come to play. Love, love, love, love, love.

0: Tegenwoordig moet je viral gaan om een hit te maken. Je hoorde Shake It To The Max, die viral ging in 2024. Zometeen nog veel muziek voor je en Drake ga je horen. Hell yeah, fucking right.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
1: Yeah.

This is a Galaxy Throwback.

0: Jacob Lademore hoorde hier bij Galaxy Radio. We gaan je vandaag goed zetten, alleen de beste R&B, hip-hop en afro. Bij West op Galaxy Radio in de morning tijdens jouw werkdag. Zometeen gaan we in die throwbacks. Tupac komt eraan. Na Dave en Tams Raindance hier in de morning. Wil jij een track horen? Laat het zeker weten. Stuur het door. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
3: Flavor in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: We are Galaxy Radio.
7: This is culture.
8: Small, it ain't no secret, so be it, so be it.
9: I'm from the block, baby. It's me, baby. Ain't the world turn against me, who I got, baby.
8: Small, when I was born, grandmama could see it. I be Bentley driven and very strategic.
10: I put the hood on my back. I put your face on the shirt. If you put my name in your rap, the streets to the cage out there.
11: I don't need a rich nigga, just somebody that can make me feel safe.
6: So be it.
5: Dropping another playlist, loaded with the biggest bangers.

Have to hoor je. En zometeen wil ik van jou weten wat je favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaats. Stuur hem door via 085-029-4x2. En wie weet maken we jouw werkdag vandaag een stukje leuker. Heb je die energie nodig? Stuur het dan zeker door. Tot zometeen. These are the Afro Sounds of Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. And here is Wes.
9: Ja, je hebt geluk hoor, het is 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur alleen de beste R&B, hip-hop en afro. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. En ik krijg er al een hele hoop binnen. Zometeen nog Yo Silvio komt eraan, Te Laat en Russian ga je horen hier bij Galaxy Radio. Pongo.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

Te laat hoorde je Yo Silvio bij Galaxy Radio. En ja, je stuurt hem door, hè? Jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. De plaat die jouw werkdag beter maakt, kreeg je me binnen via de Galaxy Hotline 085-029-4x2. En ik kreeg een verzoekje van Simone. Simone zei, kunnen we een klein beetje in die throwbacks... en misschien zelfs een specifieke artiest die ze dus aanvroeg. Maar van zijn grootste hits, die gaan we nu draaien. Maar wel zijn andere grote hit die 16 weken lang in de top 40 stond in 1997. We gaan dus een verre sprong terug in de tijd. Montel Jordan ga je horen hier bij Galaxy Radio. Get It On Tonight. Favoriete working track van Simone. Galaxy. Yeah, I run the streets. Yeah.

0: Tams hoorde je What You Need en voor je NWA. Het is vandaag een beetje doorbikkelen op de maandag. Het is, ja, het is altijd strijden op zo'n dag als vandaag. Maar we gaan het beter maken voor jou. We gaan jou goed zetten vandaag hier bij Galaxy Radio. Met alleen de beste hits. Zometeen Tupac. Wederom vandaag 1996 gaan we naartoe. Naar Bruno Mars. I Just Might. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Them, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fiddy Jaldem crew, we bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, if you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. Only here on Galaxy Radio.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Hey, yo. Everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
8: We are Galaxy.
9: This that hip-hop music.
10: What's good?
11: It's your boy, Kendrick Lamar.
12: It's Gucci.
13: It's your favorite girl, Callie.
5: This is where the biggest stars come to play.

Kelani hoorde je Out the Window. Zometeen is het tijd voor de Lunch Break Mix met Sydney Cragger, die de Lunch Break voor jou beter gaat maken. Jou meer energie gaat geven voor de rest van waarschijnlijk je werkdag of jouw vrije dag vandaag. Kan natuurlijk allebei, hè. Mij hoor je morgen weer van 10 tot 12 uur iedere werkdag, Wes, op Galaxy Radio. Tot morgen. This is Break It Get Down. Yeah. Break it down. Hip hop. Yeah. Galaxy. I am home for hip hop, rap, R&B, and electro music. Better listen up. We are Galaxy.

0: drink. Sit down, drink. Stand up, drink. Pass out, drink. Wake up, drink. Fade it, drink. Fade it.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
4: We outside for the summer. Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
6: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
7: We back.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: And back.
4: Bring it back.
5: In a mix. In a mix.
0: Back to the Galaxy Lunch Break Mix. With DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo volgend jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We outside for the summer. Summer 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
4: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
5: Yes, yes, yes. Goedemiddag. Mijn naam is Lucinda Sidok hier op Galaxy Radio. You know what it is. Elke dag van 1 tot 2 speciaal voor jou. We gaan gelijk beginnen. Ik heb Mooney Long voor jou 2022. Maar beginnen met Olivia Dean, Man I Need.
6: Galaxy. Bring the beat,
7: it's going down now.
8: We back inside the hip hop.
9: Let's drop more hip hop and R&B.
10: We are Galaxy.
9: You know
10: the number.

0: En wat ben jij aan het doen op deze Pinksterdag, tweede Pinksterdag? Ben je lekker vrij of moet jij werken? Kijk, als je vrij bent, vooral met dit weer, heerlijk. Enjoy it. Als je moet werken, zet die knop om. See it all, je luistert naar Galaxy Radio en je geeft geen geld uit. Als je buiten bent, geef je eenmaal geld uit. En jij bent nu geld aan het maken. Ja, toch? Dus I got you, I got you. We houden elkaar gewoon lekker gezelschap op deze mooie dag. Liam Payne, die hoor je zo meteen voorbij komen. Heerlijke throwback van Gwen Stefani. Holler back, dus zet je radio lekker hard. Beginnen met Chris Brown, It Depends.
1: Ladies and gentlemen,
2: say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app
5: or online at galaxy.radio.

0: uitspraak heb ik een leuke bioscooptip voor je. Deze week niet. Ik ga snel weer naar de bioscoop. Misschien deze week trouwens. Maar vorige week ben ik niet geweest. Ik ben wel voor een tweede keer naar Mortal Kombat geweest met iemand die het nog niet gezien had. En dat blijft nog steeds oké. Het is niet een hele goede film, but you know, it's nostalgie. En dan accepteer je het wel dat het niet heel goed is. Ze hebben het leuk geprobeerd. Dus mocht jij Mortal Kombat nog steeds niet gezien hebben, maar je bent er wel een fan van, het is wel een must-see. Het is wel een must-see, zeker weten. Dus wellicht dat ik misschien volgende week, weet je, een leuke filmtip weer voor je heb. Lil Kleine, die hoor je met Ghetto. Deze man staat binnenkort in het Olympisch Stadion in Amsterdam, dus mocht je hem willen zien. Ik heb weer een throwback. Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. Ik kan zeggen wat je wil, mama, die pokoe is lekker. En we beginnen ook met de lekkere pokoe, Central Cee.
1: The biggest stars, you'll hear them all.

0: and the sound.
1: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.
2: Schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij. Schatje, zelfs als ik sliep.

0: celebrates Black Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is the Galaxy Throwback.

0: Binnenkort is Kanye West in Nederland. Volgens mij hebben genoeg mensen kaart. Hè? En ja, het is nu officieel. Die man mag gewoon komen. Ik weet dat ze in Londen en nog volgens mij een ander land... they tried to ban this man. En Nederland probeerde het ook, maar helaas. Dus de mensen die kaarten hebben zijn natuurlijk heel erg blij. Maar ik denk dat het ook wel beter is voor de organisatie... want volgens mij hadden ze de boel helemaal gesloopt. Maar Kanye West, daar beginnen we zo meteen mee. Dus kan een beetje in de mood komen voor het concert. Thames heb ik ook, Me and You en natuurlijk onze Nederlandse... Ja, ik vind het toch wel zo'n Nederlandse goat eigenlijk, man. Jay Controlando, die hoor je ook zo meteen.
1: Hey, hip-hop, I hope you know my song.
2: Hello,
3: we are dead.

0: Hey, time flies when you're having fun, right? Mijn naam is Lucinda Sedok. Morgen ben ik er weer van 1 tot 2 speciaal voor jou. Ik weet niet of je nog aan het werk bent. Zet gewoon een raampje open. Mocht je nu al vrij zijn, of vrij, ja, gewoon vrij zijn de hele dag. Geniet van het weer. Ik denk wel dat het zal lukken, man. En ik spreek je morgen. Doei, doei.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
4: We outside for the summer. Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
6: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
7: Rolling 10 joints in a row.
8: Do it.
7: Back inside that hip hop and R&B.
9: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
10: Light them up.

0: brown eyes.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12, hier op Galaxy.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Hey, yo. Yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We outside for the summer. Summer 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
4: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio.
2: Rolling 10 joints in a row. Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
2: Light them up.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl of bel 085-744-4774.
2: Hallo.
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: Yo, what's up everybody? It's Usher.
6: It's Coyle Ray.
7: It's your girl Nicki Minaj.
8: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085-744-4774. 085-744-4774.

0: is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Katharine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
3: We outside for the summer. Summer 26.
5: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit. We're ready for the summer.
5: Bring it on.
4: Here on Galaxy Radio.
6: We right back.
7: Yeah.
6: We right back.
7: Well, okay.
4: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
8: Now let me break it down.
4: We are Galaxy Radio.

0: on, this is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is it.
0: Galaxy.
3: Aanstaande zaterdag bij Flava in je ears een interview met Chip Foo van Foo Sneakers.
4: Here comes the brand new flavor in your ears.
3: Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B. Better listen up. We are Galaxy.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft het Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music. The vibe. Hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit! We're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
9: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
10: Galaxy.
9: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
10: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
11: What it do, y'all? It's ASAP Rocky here, man. Going in.
12: I wish that I could stay here.
5: ASAP Rocky is going to stay here for life.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al het onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
7: We outside for the summer.
8: Summer 26.
9: Tank tops, bikinis, beach vibes.
0: Shit. We're ready for the summer.
9: Bring it on.
0: Here on Galaxy Radio.
6: Come on.
10: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
11: Starts now.
12: We'll shut it down.
11: Right now.
10: Galaxy.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren. Of bel 085-744-4774.
1: This is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

0: brown eyes.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. We zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïense droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy.
5: Gotta go and get back.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: You did.
8: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.
9: Wout presenteert Beste Auks.
10: Beste Auks op Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe avondshow. Ik heb Bart voor je klaarstaan. De beste Nederlandstalige hip-R&B. Kijk, Gangsta Barbie.
11: Book of Semi.

0: best bitch van holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die baddies ook strijden voor holy? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort. Hij shoot als een shot, maar hij chillt met de andere kant. Dus natuurlijk heeft hij niet gescoord. Eerst vond hij mij wel een cutie, maar sinds dat hij weet waar ik vandaan kom, vindt hij mij op een ghetto als fuck. De vriend in mijn DM, hij denkt dat hij kan, maar deze kant wordt niet zomaar geblot. We zijn allemaal van de hoed toch, waarom gun jij mij geen weg uit de mod? Die haters proberen mijn lichten te dimmen, maar dat is no reason to stop. Je eigen life is niet eens op een rijtje, maar jij wilt de dame met functie en inhoud. Doe je beste, laat Martje smelten door niggas, van vroeger is hem altijd koud. Wow. Ik ben geen moeilijke, als je het niet hebt, kunnen we chappen bij Mackie of Ernos. Limmen te emen, want in deze situaties kan het niet dat ik het in de Airbus. Ride or die shit, Lil Durk en India type shit, je kan me kennen van Phantom of je kan me kennen van mijn bitch. Damn, ik ben de baddest baddie. Zelfs in trainingspak ook sexy. Als hij denkt dat ze stoer blijft takken, dan wordt een vriendje gepakt door mijn bestie. Gangster Barbie, ik maak daily guap net Charlie. Henny met Red Bull, geen cola Bacardi. Sommertime wil ik chillen in Marbi. Turken op jachten en slapen in villa's. Geurtje op is coconut vanilla. Ik ben een bad bitch, maar meestal poel ik op in een trina. Prinses Street met Oli. Baddest bitch van holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die baddies ook strijden voor holy? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort. Hij shoot als een shot, maar hij chillt met de andere kant. Dus natuurlijk heeft hij niet gescoord. Scoort.
1: Passed out op Galaxy Radio. Kijene, Gangster Barbie is de track waarmee we de show beginnen. Ik hoop dat jij een goede dag hebt gehad. Aan het genieten bent van het zonnetje nog steeds. En als je nu luistert naar Passed out op Galaxy Radio, waar ik jou van 7 tot 9 bless met de beste Nederlandstalige hiphop en R&B. En Kijene staat deze week op de cover van de Passed out playlist. Die kan je checken op Spotify. En daarom openen we de show met haar track Gangster Barbie. Je zag haar een paar weken geleden nog hier in de studio deze track exclusief primeuren in een Paarse Aux Freestyle. En we hebben vandaag weer een nieuwe Paarse Aux Freestyle in de show voor jullie van niemand anders dan Barry van het Westen. Maar daar hoor je later meer over. Blijf vooral luisteren. Ik ga jou de beste nieuwe muziek draaien, want ik heb het, ook al was het Pinksterweekend en super lekker weer, allemaal gecheckt en op een rijtje gezet voor jullie. En er was weer een Jam Z schrijverskamp. Vorig jaar is er een Jam Z album uitgekomen. Heel goed ontvangen. Dit jaar nog meer young boys en girls, want Kijene was er ook. Weer op een schrijverskamp was deze keer in Groningen de eerste single die is ervan uitgekomen. En ik heb natuurlijk nog heel veel meer nieuwe muziek van je, of voor je. Nieuwe Yves Laurent, we hebben nieuwe Herobi en veel meer. Maar Jam Z, daar gaan we mee beginnen. Het is een track van Burleson, High Guest, FJ,

Sounds op Galaxy Radio. Frenna met Starlife. Om de zomer te redden. Hey Roby, dag, laat me ook op een zomertje gaan springen. Laat me mensen en Fresh bellen. Gewoon op een house model, een afro house model, Skyline. En dadelijk Ronnie Flex, DJ Dylan, Punta Cana.

0: Wout presenteert Pass the Aux. Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Jacques Chirac.

0: je moet me niet filmen.
1: Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully prime time. Doe je ogen niet dicht, want de guy is ik zie je once in a lifetime. En de shit die ik rap lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie veel koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch?

0: Adeus.
1: Tchau.
2: Pasthouse, Galaxy Radio. Siggy en Dance op een beat van Shirek. De laatste Red Bull in de lift. Freestyle. Bij Pasthouse, dadelijk. Chaka Chaka, ICSB, Young Ellen's nieuwe single Sicarios. Maar eerst...

mixtape die dropte in april. Nog steeds in rotatie hier bij Paastalks op Galaxy Radio. We gaan door, want Jagga heeft weer een nieuwe single gedropt. Heeft ECSB en Young Ellens op de track gegooid. Nog meer nieuwe music coming, maar nu Sicario.

0: bitch. Basta House op Galaxy Radio. GPUIT, Jong Felix, Kijene, mijn bitch. Dadelijk heb ik Machario, gewoon, nieuwe single voor jou. Maar nu de laatste track van Die Double. Ben je dom? Basta House, Galaxy Radio.
1: Toxic.

0: Get ready, ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.
1: Weet je wat het is? Weet je wat het was? He don't give a F, man. He don't give a fuck. Als je vraagt wie het beste rapt, geef hem een award.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar

0: is Galaxy. It's 8 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Turn the sound up.
0: This is where the biggest stars come to play.
1: Hey, yo, check this out.
4: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
1: DJ Khaled.
4: Yo, what's going on? This is Drake. You know my name.
5: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
1: You wanna see the best?
0: Everywhere on digital radio.
6: We give you what you need.
1: Hip-hop.
0: And on our free radio app.
1: The only one.
0: This is Galaxy. The number one for hip-hop and R&B.
2: This is Paz de Aux. Op Galaxy.

0: Thorn. De track Hoog. Van Tropische Chameleon album. Mijn favoriete tune. Past Out. Dadelijk heb ik CC Jojo M met Pleidooi. Single Allang in Rotatie. Lucio's en Omoski Fatbikes. Maar nu veel Disappear met Tijdsbesef.
1: Nu ben ik terug bij af.

hou van noedels, maar weer ben mijn stem voor een betere smaak. Ik ben op zoek naar een betere slik, want die pil van de grommende buik is zwaar. Hij werd gerist van zijn tas en zijn jas en nu zit hij met stress en verliezen zijn haar. Zeg eerlijk, ik zeg

nadat hij je opsteekt. Relatief wanneer hij je opsteekt. Vaker gevallen, toch rennen we nog steeds. Moest falen door heel veel obstakels, maar ben pas een bitch als ik stop en nu opgeef. Kelly wil meerdere showen, de matties die vinden het lid als ik optreed. Wil je

0: go.
1: What up, it's your boy Usher.
2: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
3: De bangste gast is meestal luid, kleden als pooiers, we zijn tuig. Hoe ik rijd, dat vindt ze ruig, de wijk, ik ken me nu in Zuid. Rode kaart, dan nog een fluit. Deze gaat in de wissel, boete Sanjari, het maakt je een pikkel. Eigen

Bassaus op Galaxy Radio CC featuring Jojo Air Pleidooi. Het is bijna tijd voor de Bassaus freestyle van deze week. Berry van het Westen in de building. Maar is nog een paar tunes, dadelijk Ox met Crooks en Avenue. En nu, toppere Grits.

0: Freestyle Sessions.
1: Paasaus op Galaxy Radio. Welkom terug hier in de studio bij Galaxy. Het is tijd voor een nieuwe Paasaus Freestyle. Ik zie deze man al lang bewegen. Eindelijk is hij hier om wat bars voor jullie te droppen. Ik ben hier met Barry VHB. En het is tijd voor bars.

0: ready to serve him, sir.
1: Only positive vibes, but if you know, then you know. Free QP, free Big Skaki. Wout, wat moet ik je zeggen, man? Ik ben niet gekomen om te spelen. Ik ben gekomen om over te nemen en alles te pakken. Snap je? Het is pas het begin. En ga de jongen kijken, man. Het is een hele wedstrijd. 5-7-1-3. Laat Amsterdam West weer op de kaart zetten, man. Het is een hele buurt.
2: Laatst thuis op Galaxy Radio. Peggy van het Westen. Die bollen met hap.
1: Kra. Boom.
2: Bars. We out.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.

0: We are. Your daily playlist provider.
1: You know his name.
0: We are Galaxy Radio.
2: Pap, ik zocht naar zegels en flesjes. Startte mijn lijntje met die Leica, Vespa sprinten met testers. Regenjas, ik had het koud, was aan het rachen op kerstmis. Vieze hap, zeg mama pokoe, maar ze weet dat het crack is. Was aan het wegen en trappen, ik pak de treden in fletjes. De straat

0: De nieuwe single van RZ, Tegenslag, hoorde je laatst ook in een Paaste Oaks freestyle van hem hier in de studio. Nu hoor je het op Galaxy Radio. En wij gaan door, ik heb nog muziek voor jou tot 9 uur. Dadelijk komt Dim, jong artiest met Matje gekroot. Ik heb D-Double Emotional Damage, Yves en Yves. M.I.D. Herobi, nu Jack met Wagyu. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Tune in volgende week weer. Bow.
1: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van mijn trap gewoon. Baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash. Ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Anti-rijd met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Archie Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af.

0: stoppen. Maar over wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten, aya robben, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonde. Trajectcontrole, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Trajectcontrole, 80 km.

0: Manhood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
1: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
2: Night night.
1: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
2: Peter.
1: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar Goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
2: Kan toch niet?
1: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. Thuis in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
0: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
1: What is your life like? Lot of pull-ups and drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
3: Yo, my motherfucker.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De PAUS waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de PAUS overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
7: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
0: 24 hours a day.
8: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip hop.
9: Turn the music up.
0: More hip hop, more R&B, more Afro, more for the culture now on Galaxy Radio.

the biggest stars come to play.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
8: Are we having fun today?
5: This is where the biggest stars come to play.
8: Yeah.
5: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.
8: Remember the rain on scamming that nice keeper. Busy signal.

0: Download it now.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Ansvariant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: What a great vibe for the midnight hour we are approaching here on Galaxy Radio. Matt Keen, soulful and full of heart with his track Ordinary Feelings. And before that, a little bit more party-ish, 50 Cent, and of course his claim to fame from 2003. That was In the Club. Well, you're not in the club, you are in my world, and that is Rosa's world. So if you've just tuned in, welcome once again. This is Up Until 1 o'clock tonight, the coolest, smoothest, and sexiest show on the radio. And going Dutch now with some Lil Kleine, his track A Pijn Hoop, fresh out in 2026. It's raw, it's honest, and it is definitely homegrown. That's right, Rosa G with you and spinning him fresh and funky.
1: Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben? Ik kende net een uur, maar na die druppels gingen zij en ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Hey, dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil. Wil niks horen.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Galaxy. This is a Galaxy throwback.
1: Maximum.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: We are Galaxy Radio.
1: You already know.
2: You know my name.
0: Hey. We are your daily playlist provider.
3: Lima.
4: Ik klap een partij bij Pardon. Ze wil het nummer van mijn telefoon, baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als Van Vuitton. Anti rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Archie Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip.

0: liefste wil ik stoppen. Maar voor wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten, Aya Robben, doe het doe af voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonde. Traject controle, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Traject controle 80 keer.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Check it.
2: Check out the
3: music.
1: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.